0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

Madonna, vanaf vroeg jare sy liedjies gewees daar met La Isla Bonita en The Weeknd gewees met Save Your Tears. Tyd geword, kom ons kyk wat vandag in die geskiedenis gebeur het op hierdie 11de Julie. En kom ons begin en ons kyk na in baie, baie ver terug in die 1200s het Robert de Bruce, the Scottish king who freed Scotland from English rule, was born. Then Harper's Lee, in 1960, Harper's Lee's acclaimed novel, To Kill a Mockingbird, was first published. And in 1979, NASA's first space station, Skylab, fell out of orbit and burned up over the Indian Ocean. So dit wat vandag gebeur het in die geschiedenis, op die 11de Julie. Dan ook verjaarsdae, hier en daar verjaarsdae van bekendes wat vandag verjaar. Onder andere die sangeres Suzanne Vega, 1959 gebore,

It's Bob Marley with the Robin Schulz remix with the song The Sun Is Shining here on Helderberg FM 93.6. Hello, if you've just tuned in, it is about 4:45. That means it's almost time for Afrikaans Boer. Afrikaans Boer is natuurlijk een Ierse program waar ek slechts Afrikaanse treffers speel, wat jy wil ook hoor. Laat my weet wat se Afrikaanse liedjie daar is, dat wat ek vir jou kan speel in die eer. So, ons het nog een paar lekker songs wat opgeline het, tot om net die eer af te sluit op een lekker noot. I have a powerful request that came through. It's Everything But The Girl with the song Missing. Ooh, I love this one. So we're gonna jump back into the music and we're gonna end things off on a high note as we then transition over to Afrikaans Boer. So we've got one here, a local one from Danny Kay with a song called Real Man. I think I know this one. Remember, always let me know what you think about the songs we play on that WhatsApp line 021 100 6936.

0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.